0: zondag ontstond, is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De 2 natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in. Die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een nep-politielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte 1 persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De 2 natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in, die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich meldden en een neppolitielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte 1 persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte 1 persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in, die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een neppolitielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op 2 plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N665, de weg tussen Nisse en Middelburg, is in beide richtingen dicht bij Leeuwendorp. Komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in. Die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een neppolitielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte 1 persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer, maar met name door de wegwerkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op 2 plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Voor de A16 3 kilometer en 15 minuten. Komt ook door een omleiding, want die N3 is onderdeel van een omleiding van een ongeluk op de A15. Daarom wordt het daar nu extra druk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte één persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in, die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een neppolitielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe eigenlijk vrij gemoedelijk. Al loopt het wel wat spaak op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Ongeveer 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Ook op de A16 naar Rotterdam toe vielen tussen Breda en knooppunt Klaverpolder 10 kilometer en een kwartier. En wegwerkzaamheden dan op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Breda nu. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Het zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radio nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt tot nu toe eigenlijk wel mee in de regio, al is er nu wel een ongeluk bijgekomen op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt De Stok is de weg helemaal dicht. Onbekend hoe lang het daar gaat duren, je kunt nu nog lokaal omrijden. Verder andere files, zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht, tussen Empel en Waardenburg, 8 kilometer en 20 minuten. Dan de A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, 10 minuten door de wegwerkzaamheden. En het is nog druk op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Vanaf Dordrecht vielen totdat je de A16 op kunt. 6 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet geheel vlekkeloos. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Geldermals op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch. Vanaf Zaltbommel een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder ook de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Zevenbergsehoek. Een kwartier over 5 kilometer. En dan op de A27 Breda-Gorkum vielen voor knooppunt Gorkum zelf. 5 kilometer en 10 minuten door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse 5e vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken verloopt de ochtendspits vrij gemoedelijk. In de regio 1 grote uitzondering, de A2 Den Bosch-Utrecht. Vanaf knooppunt Empel vielen tot aan Geldermalsen. 14 kilometer en 30 minuten. De linkerrijstrook is dicht door het ongeluk. En door wegwerkzaamheden op onthoud op de A27 Breda-Gorkum. Vanaf Nieuwendijk tot aan Gorkum 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl 2

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in, die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een neppolitielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte 1 persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is zo goed als afgerond in de regio. Nog wel een lange file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen 14 kilometer en 30 minuten. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van 49 euro per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement, dat Nederlandse Dal Vrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: was echt wat.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald, mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Oh, maybe this love.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet 3 miljoen euro voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34 en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in de regio zo goed als afgelopen, maar toch rijdt het nog wat langzamer op de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg was eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Daar is nu nog de nasleep van te zien. Vanaf knooppunt Empel, 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden, voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in de regio zo goed als afgelopen, maar toch rijdt het nog wat langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg was eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Daar is nu nog de nasleep van te zien. Vanaf knooppunt Empel 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in de regio zo goed als afgelopen, maar toch rijdt het nog wat langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg was eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Daar is nu nog de nasleep van te zien. Vanaf knooppunt Empel 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in. Die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich melden en een neppolitielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte 1 persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in de regio zo goed als afgelopen, maar toch rijdt het nog wat langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg was eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Daar is nu nog de nasleep van te zien. Vanaf knooppunt Empel 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof? Of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid twee keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting. Gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Eens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent, zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelmina-kanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: could break my heart.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie onderzoekt een steekincident dat in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Seminarieweg in Bavel. Volgens de politie raakte één persoon licht gewond. Het slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan. In verband met het steekincident zijn 4 personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. De politie heeft maandagavond in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden. Op dat moment probeerde zij een 90-jarige vrouw te overtuigen om haar sieraden af te staan. De verdachten hadden telefonisch contact met het slachtoffer en vertelden dat in de buurt zou zijn ingebroken. Ze vroegen de vrouw haar waardevolle spullen klaar te leggen, zodat een agent deze veilig kon stellen. De vrouw schakelde haar buurvrouw in, die vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Een agent in Burger wachtte vervolgens in de woning. Een van de nepagenten werd door de agent in Burger aangehouden. Dit gebeurde toen de nepagenten zich meldden en een neppolitielegitimatie liet zien. In een auto in de buurt trof de politie de overige verdachten aan. Een 21-jarige man uit Utrecht en 3 minderjarige meisjes. De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een woningbrand aan de Antiloopstraat in Breda. De melding kwam iets voor 6:30 binnen en al vrij snel werd er opgeschaald naar een middelbrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Ik

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beide raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zou 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 2:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A27 is het onder andere druk op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel is je vertraging opgelopen tot 10 minuten. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht is het druk tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. De A50 richting Arnhem, 10 minuten extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot slot de A73 richting Nijmegen tussen Bezel en Venlo-West. 14 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur op de Wilhelminakanaal Zuid. Door de klap brak de fiets in meerdere stukken uiteen. De auto botste vervolgens tegen een boom en kwam daar tot stilstand. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft maandag in Breda een man aangehouden die wordt verdacht van meerdere overvallen. De verdachte kwam in beeld na een incident zondagmiddag bij een winkel aan de Heksenwaag. Daar probeerde de man onder dreiging van een mes geld buiten te maken. Een getuige gaf een duidelijke beschrijving door, waarna de politie direct een onderzoek startte. Uit dat onderzoek blijkt dat de man mogelijk betrokken is bij meerdere overvallen in de afgelopen weken. Het gaat om incidenten bij zaken in onder meer Breda, Etten-Leur en Prinsenbeek, waarbij geld uit kassa's zou zijn gestolen. De politie geeft voorlopig geen details vrij over de leeftijd en woonplaats van de man. Eerst wordt verder onderzocht bij welke incidenten hij precies betrokken is geweest. Vanaf dinsdag 14 juli geldt er een zogenaamd urenverbod voor het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren. Waterschap Brabantse Delta maakte de maatregel maandagmiddag bekend. Het urenverbod houdt in dat er tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Doordat het weinig regent zijn de waterstanden laag. Volgens het waterschap is het belangrijk dat er water door de sloten en beken blijft stromen om blauwalg te voorkomen. Als er te veel blauwalg is, moet het waterschap de waterinlaten naar de polder sluiten en kan er helemaal geen water meer gebruikt worden. Er zijn wel uitzonderingen op het urenverbod. Zo mag er nog wel water gebruikt worden voor het koelen van fruitboomgaarden, als drinkwater voor vee, voor het blussen van branden en het vullen van spuitmachines. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan diverse files. De meeste leveren niet al te veel vertraging op, hooguit 10 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 5 kilometer met een kwartier vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef 9 met een kwartier oponthoud. A67 Antwerpen-Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht 7 kilometer file. Ook daar is de vertraging een kwartier. En op de A73 naar Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West 7 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: I'm a fire.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst.

0: hoort iets nieuws. Recycle.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekenden Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand naar een 4e woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits niet al te druk. Er staan een paar wat langere files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A15. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oosten en Ravenstein 7 kilometer file met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

kiks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. De brand die dinsdagavond uitbrak in een woning aan de Antiloopstraat in Breda is vermoedelijk ontstaan in een sauna. Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde al vrij snel op naar een middelbrand. Het duurde enige tijd voordat het vuur onder controle was, maar de brandweer wist wel te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand trok veel bekijks, omstanders werden verzocht om naar huis te gaan. De brandweer onderzoekt de brand. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn de files over het algemeen wat korter dan gebruikelijk. Het is wel druk op de A2 komend vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file met daar 20 minuten extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27. Er staat daardoor ook file op de A27 vanuit Breda. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 5 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A15. Dan de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De N2, de randweg Eindhoven richting het zuiden. Tussen Waalre en knooppunt Leenderheide 2 kilometer file. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Casino's.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl.

0: en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

0: laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal 1 huisartsenpraktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk en dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. Ja, de dagen vliegen voorbij als door een onstuimige wind gedreven wolken in de lucht. Maar één keer in de week dan zetten we twee uurtjes de tijd stil en genieten we van mooie liedjes waar de tijd geen vat op heeft. We beginnen in Italië, bij de in 1936 in Milaan geboren Roberta Corti, die zich als zangeres Betty Curtis noemde. In 1963 had zij succes met een cover van het oorspronkelijk instrumentale lied Chariot. Peggy March bracht het in januari 1963 uit in het Engels onder de titel I Will Follow Him. En twee maanden later volgde Betty Curtis. Haar Italiaanse versie die heet Sul mio carro, oftewel op mijn wagen.

Patty Curtis was dat. Ze won in 1961 het beroemde Sanremo Festival met Al di là aan de overkant. En met datzelfde liedje werd ze vervolgens vijfde bij het Eurovisie Songfestival. Haar landgenoot Emilio Pericoli, ook met regelmaat en met succes deelnemer aan zowel Sanremo als het Eurovisie Songfestival, die nam dit Al di là eveneens op. En dat klonk in 1961 als volgt.

Emilio Pericoli met Aldela aan de overkant. En van de overkant gaan we naar de andere kant. Van de Heuvels. Dat is een liedje van Lisbeth List en Ramses Shaffy uit 1971. Het origineel is een jaar ouder en dat komt uit Frankrijk. Dit zijn Les Troubadours met De l'autre côté des collines.

Ja, ja, dat was Joe Dassin met zijn 1968 versie van een bekend liedje uit die tijd. Siffler sur la colline, fluiten op de heuvel. Het nummer komt oorspronkelijk uit Italië. In 1967 had Riccardo del Turco er een hit mee, Uno Tranquillo. De Britse Tremolo's die maakten er Suddenly You Love Me van. En onze Ben Kramer, Zij, Zij, Zij. En dat singeltje kreeg ik in 1967 van Sinterklaas. Maar goed, in het Frans ging het dus over een heuvel. En het allermooiste liedje over een heuvel, ja, dat is uiteraard van The Beatles. Van The Magical Mystery Tour in 1967 is dit The Fool on the Hill.

Juist, de Beatle-cover van de week. En dat is een heel speciale uitvoering van een bijzonder nummer door een bijzondere combinatie. De Argentijnse ska-band Los Fabulosos Cadillacs nam het in 1995 op samen met niemand minder dan Deborah Harry, de zangeres van Blondie. En het gaat hier om een van de meest bejubelde composities van onze vrienden uit Liverpool. Hier is Strawberry Fields Forever.

Heiligschennis, zegt u? Ach, wel nee. Ik vind het best een grappige poging om diverse muziekstijlen in één en hetzelfde liedje te stoppen. Onder meer ska, psychedelische pop en Latin kwamen voorbij. Dat waren Los Fabulosos Cadillacs en Debbie Harry met uiteraard Strawberry Fields Forever. Gaan we van de aardbei, de strawberry, naar een andere lekkere vrucht, de braam, oftewel de blackberry. Dit is uit 1968, The Move met Blackberry Way.

The Move hoorde nu uit Groot-Brittannië. Ja, deze 60s band die stond aan de basis van een groep die in de jaren 70 ook zeer succesvol zou worden. The Electric Light Orchestra, oftewel ELO. Ja, persoonlijk vond ik The Move toch leuker met hun licht psychedelische liedjes. En je zou het niet verwachten, maar ook orkestleider James Last, de Duitse keizer van de Happy Party Sound, die heeft zich aan één van die nummers gewaagd. Het staat op een van zijn pakweg, nou wat zullen het zijn, 3000 LP's, Non-Stop Dancing Volume 8. Ja, het klinkt als een blaaskapel met carnaval. Ik laat u een heel klein stukje horen, niet schrikken hoor, want ja, het is eigenlijk echt heel erg.

Ja, en zo gaat dat maar door. Op die LP van James Overlast staan meer verkrachtingen van 60s klassiekers zoals Hello Goodbye, Marty Quinn, Bend Me, Shape Me, Daydream Believer ook. En een klassieker van de Bee Gees. Nee, wees niet bang. Daar laat ik echt gewoon het origineel van horen. Terug naar 1967. Dit is Massachusetts.

The Bee Gees met Massachusetts. Ja, heel slim van die jongens om de naam van een Amerikaanse staat als songtitel te gebruiken. Want ja, dat verkocht natuurlijk goed bij die chauvinistische Yankees. Uit die staat Massachusetts komt singer-songwriter James Taylor. In de jaren 60, toen vertrok hij naar Engeland en kreeg een contract bij de platenmaatschappij van de Beatles, Apple. En op zijn debuutalbum staat een nummer dat George Harrison later inspireerde tot het schrijven van een van zijn meesterwerken, Something. De openingszin van Harrison's lied is zelfs exact hetzelfde als de titel van het liedje van James Taylor. En het was ook dat nummer dat hij speelde tijdens zijn auditie bij Apple, met als aanwezige Paul McCartney en George Harrison. Dit is Something in the Way She Moves.

Something in the way she moves, James Taylor. Ja, ook Johnny Tillotson die raakte niet uitgezongen over de manier waarop zijn geliefde zich voortbewoog. Uit 1960 is dit het verrukkelijke Poetry in Motion. En let vooral heel goed op de achtergrondzangeres.

Poetry in Motion. Ja, pure poëzie. En een typisch voorbeeld van die suikerzoete teenager love songs uit de periode rond 1960. Heerlijk. Ja, ook de muziek van John Denver die was zoet met een snufje folk. Zoals het volgende liedje. Poems, Prayers and Promises. Het is de titelsong van zijn vierde album dat verscheen op 6 april 1971. Heerlijke kampvuurmuziek, dus ideaal voor een late zomeravond.

John Denver. Hij overleed in 1997 bij een ongeluk met het vliegtuig dat hij zelf bestuurde. En van zijn poems, prayers and promises gaan we naar wat beloftes uit de jaren 50. Ik ga achtereenvolgens voor u draaien een plaatje van de Mellow Kings uit 1957. En eentje van Bobby en de Velvets uit 1959. En beide nummers heten I Promise.

We gingen terug naar de jaren 50 en droomden lekker weg met liedjes over beloftes. Iets later, begin jaren 60, was de Amerikaanse zanger Charles Whedon Westover razend populair onder zijn artiestennaam Del Shannon. Runaway en Hats Off to Larry uit 1961, ja, dat zijn natuurlijk ook klassiekers. Door de British Invasion raakte ook Del Shannon wat op de achtergrond. Al wist hij in 1964 nog wel één keer goed te scoren in Amerika en Engeland met een single met op allebei de kanten een topnummer. Op kantje A stond Keep Searching en op kantje B stond deze Broken Promises.

Adele Shannon met Broken Promises. En het einde, dat leek wel even Roy Orbison. Prachtig gewoon. Ja, verbroken beloftes die leveren niet zelden een gebroken hart op. En met dat thema sluit ik het eerste uur van Sjaki's Platengala af. Een mooi lied van een van onze zuidervrienden, de in 2021 overleden Antwerpse zanger Chris de Bruyne. Na reclame en nieuws, dan ben ik weer bij u terug met nog een uur zalige, tijdloze muziek over tienerleed en nog veel meer. En een onverstaanbaar goede plaat in de taal der Azteken. Blijf dus vooral luisteren. En eerst is hier dus nog Chris de Bruyne met Gebroken Hart.

staat dat Koevoet veel beter is dan Boelie. Ik denk, och, dat is allemaal al twijfelend. En jij, wat denk jij daarvan, Marie? Ze zeggen dat de mens van de aanafstand geschapen is naar Gods gelijkenis.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen.

0: om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Welkom terug, lieve luistervrienden, bij het tweede uur van Shaki's Platengala. In 1999 bracht James Hunter, een muzikant uit Essex, Engeland, een album uit onder de titel Kick It Around. Ja, dat deed niet zoveel en toen hij 7 jaar later het album People Wanna Talk uitbracht, besloot hij 4 liedjes van het vorige album daarvoor te gebruiken en opnieuw uit te brengen. En dit keer met meer succes. Nou, een van die 4 wedergeboren liedjes, dat was het wonderschone Molina.

James Hunter, ja, hij maakt nog steeds muziek. Sterker zelfs, begin dit jaar bracht hij met de James Hunter 6 een gloednieuw album uit. Met een aangename mix van oude soul, rhythm and blues en soms een vleugje jazz. Maar ja, nu gaan wij van James Hunter naar The Hunters. Ik verlaat met u het heden en we reizen terug naar het Engeland van 1961. In de buurt van Liverpool was toen een bandje actief dat zich Michael Cox en The Hunters noemde. En zij brachten onder meer een plaatje uit over het destijds waarschijnlijk meest bezongen onderwerp: Teenage Love.

Michael Cox en The Hunters met Teenage Love. Gaan we verder met een liedje van de LP Teenagers Love van The Twins uit 1958. Deze tweeling bestond uit Jim en John Cunningham. En op hun LP staat onder meer het volgende nummer Together Forever. Een fijn achtergrondkoortje, een zwoele sax en een romantisch melodietje. Tja, wat wil een mens nog meer?

Na de Twins was het de beurt aan de Amerikaanse zangeres Teresa Brewer met Teardrops in My Heart. Een track van haar LP For Teenagers in Love uit 1957. Ja, Teresa die had ook een klassieker in haar repertoire getiteld Gone. Dat is een nummer uit 1952 van countryzanger Smokey Rogers. In 1956 bracht Furlin Husky een werkelijk schitterende versie uit. En daarna is het nummer nog heel vaak gecoverd. Onder meer dus door Teresa Brewer, ook in 1956. En door Brooke Benton in 1966. Nou, en die ga ik voor u draaien.

Van Brooke Benton uit South Carolina gaan we naar een andere soul en rhythm and blues zanger uit de jaren 60. Jimmy Hughes uit Alabama. Hij zong in 1964 het hartverscheurend mooie Try Me. Try

Jimmy Hughes met Try Me. Ja, en ook voor mij tot voor kort onbekend pareltje uit 1964. En als je nou denkt, god, de sfeer van dat nummer en die stem, die doet me denken aan Percy Sledge. Ja, dan is dat wel te verklaren. Want ze waren neefjes van elkaar. En Try Me is ook nog eens geschreven door een andere grootheid, James Brown. Ja, wie kan daar nou nog overheen? Ja, misschien een plaatje uit de volgende categorie. De onverstaanbaar goede plaat. Ja, en ik had het al aangekondigd. Voor de onverstaanbaar goede plaat gaan we naar een van de organisatoren van het WK voetbal. Dat zondag, godzijdank, weer is afgelopen. We gaan naar Mexico. Een van de oorspronkelijke talen van dat land, de taal van de Azteken, dat was Nahuatl. En zangeres Lila Downs Sanchez, een kind van een Amerikaanse vader en een Mexicaanse moeder, die zingt onder meer in het Nahuatl. Zoals de volgende opname uit 1999, Ikno Kuikatl. Dat betekent zoiets als lied van de nostalgie. Nou, daar zijn wij gek op, niet waar?

Dat was Lila Downs Sanchez met een lied in de Aztekentaal Nahuatl. Maar ja, in Mexico wordt natuurlijk ook mooie wereldmuziek gezongen in het Spaans. Zangeres Laza de Cela die heeft, net als Lila Downs, ouders uit verschillende landen. Alleen was haar vader een Mexicaan en haar moeder een Amerikaanse hippie. Ik ga een fraai lied van haar draaien uit het jaar van haar doorbraak 1997. Dit is De Cara a la Pared, met je gezicht naar de muur.

Laza de Sela met De Cara a la Pared, met je gezicht naar de muur. Het volgende lied dat gaat over een man zonder gezicht en is van een compleet andere stijl. Uit 1968 zijn dit The Chance uit Liverpool met A Man Without a Face.

Ja, dat was weer eens een heerlijke B-kant van een single. The Chance met A Man Without a Face. De A-kant was Baby, I Don't Need Your Love. Oude Britse soul uit het Liverpool van de jaren 60. Een heel ander geluid natuurlijk dan de Mersey Beat, die genoemd is naar de rivier die door Liverpool stroomt. En die muzikale stroming die kent veel legendarische bands. Ja, de Beatles natuurlijk, maar ja, wat dacht u van Gary en The Pacemakers? Dit is een lekker liedje van die band uit 1965, Now I'm Alone.

Gary and the Pacemakers met Now I'm Alone. Geschreven door leadzanger Gary Marsden en uitgebracht in 1965. We blijven bij de Mersey Beat en gaan naar het nummer Mr. Moonlight. Dat is geschreven door Roy Lee Johnson, een Amerikaanse rhythm and blues singer-songwriter. En het liedje is voor het eerst opgenomen in 1962 door bluespianist Piano Red. Ja, en dat nummer Mr. Moonlight, dat trok de aandacht van een aantal Britse bands. En drie hebben het nummer zelfs opgenomen. De Beatles, de Hollies en de Mersey Beats. Nou, en hun versie die ligt klaar op de draaitafel.

The Mercy Beat met Mr. Moonlight. Ja, misschien wel mijn favoriete lied over het maanlicht. Dat is zo mooi dat ik van mezelf het één keer per jaar mag draaien in mijn programma. Het is een comeback single van doo-wopzanger Arthur Lee May uit 1985. Ja, en mij bezorgt het iedere keer weer een brok in de keel. Ik hoop dat dat ook voor u geldt. Dit is Moonlight.

Een van de bekendste maanliedjes uit de muziekhistorie, Moonlight Serenade. Glenn Miller nam het met zijn orkest op in 1939. Dat was een eerste instrumentale versie. Mitchell Parrish die schreef er een tekst bij. En Dick Todd die had de primeur van de eerste gezongen versie. En dat was ook nog in 1939. Nou, vele covers zouden volgen, waaronder de zojuist gedraaide variant. Gezongen door de grote Ella Fitzgerald. En dat was in 1959. Gaan wij door naar 1983. Toen verscheen een plaatje over een Moonlight Shadow. Geschreven en gespeeld door Mike Oldfield. En gezongen door een Schotse, Maggie Reilly.

Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow. Ja, we gaan verder met een andere Schotse zangeres, Lulu. Als kind, moet ik zeggen, vond ik haar heel erg leuk vanwege dat ondeugende koppie. En vanwege haar vrolijke plaatjes natuurlijk. Maar pas veel later hoorde ik een heel ander lied van haar uit 1967. En dat was helemaal niet vrolijk. Het gaat over een post-apocalyptische wereld, over de laatste man en vrouw op aarde, wachtend op de dood. Het nummer stamt uit 1962 en het is geschreven door een Canadese singer-songwriter, Bonnie Dobson. En ik heb het over Morning Dew. Andere bekende versies zijn die van The Grateful Dead uit 1967, Jeff Beck uit 1968 en vooral de legendarische uitvoering van Long John Baldry uit 1980. Die kent u wellicht nog wel. Maar vanavond is het de beurt aan Lulu.

Morning Dew. U hoorde Mary McDonald McLaughlin Laurie, beter bekend als Lulu. Ja, en met deze Lulu zijn we tevens bijna aan het einde van deze aflevering van Sjaki's Platengala gekomen. Ik probeer in mijn programma, wat nu al ruim 3 jaar bestaat, probeer ik zoveel mogelijk liedjes te draaien die ik nog niet eerder heb laten horen. Maar ja, sommige, zoals het eerder besproken Moonlight, die vormen een uitzondering op die regel. En dat geldt ook voor een lied van Breda'se makelij. Nou, en dat mag natuurlijk ook op Breda Nu Radio, vindt u ook niet? De band die verdient het en het prachtige, weemoedige lied verdient het. Het overkomt ons allemaal wel eens. Een plotselinge heimwee naar een flirt, naar een liefde van vroeger die in onze herinnering misschien wel groter is dan deze in werkelijkheid was. Geniet van het lied van Abel. Soms gaat de tijd zo snel. Ja, zo snel gaat de tijd dat ik dus alweer afscheid van u moet nemen. Hopelijk tot volgende week bij Sjaki's Platengala. Ik wens u voor straks een goede nacht en mooie dromen. En goodbye.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten.

0: gaten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu. Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president

0: Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïnse drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: shit. So if we all come together, we know what to do. We all come together just for you. Yeah. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet.

0: internet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: opeens jezelf kwijt.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brand op vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, brandde het vakantiehuisje volledig uit. Bij de brand vielen geen gewonden. Een correspondent ter plaatse meldt dat het om een leegstaand huisje ging. Op het moment van de brand verbleven er dus geen gasten in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van 28 juli tot en met 8 augustus rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. ProRail werkt in die periode aan de vernieuwing van het spoor, waarbij onder andere spoorstaven en dwarsliggers worden vervangen. Ook enkele overwegen op het traject zullen een deel van de periode afgesloten zijn voor het wegverkeer. De NS zet gedurende de werkzaamheden stop- en snelbussen in. De snelbus rijdt vanaf station Breda rechtstreeks naar station Tilburg en de stopbus doet alle tussenliggende treinstations aan. Afhankelijk van de bestemming moeten reizigers volgens de NS rekening houden met een half uur tot drie kwartier extra reistijd. De politie zoekt twee personen die in de nacht van maandag op dinsdag hebben geprobeerd brandstof te stelen in de Bredase wijk Tuinzicht. Via een burgernetmelding is de hulp van omwonenden ingeschakeld. Volgens de melding zou het tweetal door middel van een rubberslang de brandstof over hebben geheveld. Dat zou zijn gebeurd in de omgeving van de Tuinzichtlaan ter hoogte van het Fluitenkruidpad. Het duo liep daarna weg in de richting van de Ettense baan. Het enige bekende signalement is dat zij een jerrycan bij zich droegen. De politie zoekt getuigen en vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en